Anima je gerof wat je kwam. Al die bieblen met al zijn rippen. Met wat ik doen het lekker. Wie ik dronk, zus. Zijt mij gemas, gas. Papa, ik kassan mijn kas, zat.